grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: met je bonuskaart bij Discount Zonk en winkel nog voordeliger. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Met een hart voor herzelen.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Discountzonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountzonk.
1: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Mondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
2: Je hoort van ons.
3: Radio Star.
2: Radio Star.
4: Goedemorgen.

0: alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelfcentrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: De muziek zegt...

was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen.

0: iedereen Smulde nog lang en gelukkig. Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be. Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Goedemorgen.

0: zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
2: Goedemorgen. Radio Star. Dit is Studio Sonneveld.
3: Studio Sonneveld.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar mee. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, redden dat je tevreden bent.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
0: Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, centrum. U zoekt het, we hebben het.
0: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Het is weer Steenhuizenfeest. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei. Op vrijdag vanaf 17 uur ben je welkom in het After Work Café. Met aansluitend het Duo Darts toernooi. Schrijf je vandaag nog in via feesthuizen.be. Zaterdag namiddag vanaf 14 uur kan je kennis maken met de vele streekverenigingen. Genieten van kinderanimatie en de optredens van Mark Thompson, Siva en Dini Zingazes. DJ Robbie sluit de avond af met de Retro Party. Zondagmiddag schuif je vanaf 11:30 aan voor het grote eetfestijn en zorgt Bloom on the Rocks voor de muzikale sfeer. Voor elk wat wils dus. En dankzij onze sponsors elke dag gratis toegang. 3 dagen lang, vanaf 29 mei, in Sportzaal Amalrik, Steenhuizen Feest.

jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen. Ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Garage Hendrik.

0: Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Levensgevaarlijk!
3: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
4: Zekerpieter.be 0470-050-415.
3: Dat is zeker dat de.
4: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
2: Wie dat de?
3: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
4: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen.
5: Zekerpieter.be
4: 0470-050-415.
3: Zeker dat Pieter.
0: In het hart van Herzelen.
6: Radio Star.
0: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthale Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
2: Je hoort van
1: Goedemorgen.
2: Radio Star.
0: Studio Sonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: Met een hart voor Herzelen.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelf

is: thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthale Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
2: Champie van Vlaanderen.

Sinds de tweede decade van de 70s maakt ze hits, hè. Ofwel onder haar echte naam Debbie Harry, ofwel onder Blondie. Dit was in 87 French Kisses in the USA, om aan deze vrijdagse aflevering van de koffiepauze te beginnen. De laatste in deze werkweek. We staan weer voor een verlengd weekend, het Pinksterweekend dat er zit aan te komen, met fantastisch weer natuurlijk. Meer erover straks in onze weerupdate. De agenda, daar kijken we zo meteen nog even na. De weerupdate die komt eraan halverwege natuurlijk. En verder heb ik Bruce Hornsby en The Range voor je mee in dit uurtje. Ook wat Duitsstalig werk met Julianne Werding zit er aan te komen. The Brother Beyond, Effie, Judith en zoveel meer. De moeite waard om te blijven hangen. Nu met een zomersmelodietje van Ricky Martin, Living La Vida Loca. Goedemorgen.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondrenovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
1: De kracht van het doe-het-zelf, dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde, het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf-centrum, Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
0: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
4: Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Dat is zeker dat de.
4: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
3: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
4: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415. Zeker.

Het midden van de jaren 70 met Mr. Barry White, Never Never Gonna Give You Up in deze vrijdagse aflevering van de Koffiepauze. Net voor de reclame nog Judith met Self-Made Woman. En nu even naar de agenda kijken naar komende week, wat er dan allemaal te gebeuren staat. Wel, dinsdag 26 mei is er Zoeten Dinsdag in het lokaal dienstencentrum van Herzelen. En op woensdag 27 mei is er ook de Knutselnamiddag in het lokaal dienstencentrum. Voor beide hoef je in te schrijven en dat kan je doen voor dienstencentrum@herzelen.be, dienstencentrum@herzelen.be, of ook telefonisch kan het 053 60 33 04 en er is ook busvervoer, dus meteen even meegeven als je wil opgehaald worden. Dan gaan we naar woensdag 27 mei verder nog over kop in het jeugdhuis de Wattage, organisatie van de jeugddienst van Herzelen. Gewoon afkomen tussen 12:30 en 16:00. Nog eveneens woensdag 27 mei om 20:00 s'avonds. Dan kan je in het cultureel centrum De Steenoven terecht voor Yannick Noben. Geef 8+2, Best of 10 Years Comedy. Het is een organisatie van comedyshows.be. Het is ook via die site dat je tickets moet aanschaffen, comedyshows.be. Vrijdag 29 mei om 20:00 in De Steenoven. This is Tina Turner, Simply the Best. Een programma ingericht door showtime.be. Dus ook via die website moet je gaan, show-time.be, om tickets aan te schaffen voor This is Tina, Simply the Best in De Steenoven, vrijdag 29 mei om 20:00. Op zaterdag 30 mei wordt het centrum van Herzelen ingenomen door Omloop het Nieuwsblad voor beloften tussen 11 en 19:00. Eveneens op zaterdag 30 mei kan je ook van 14 tot 17:00 naar Sporthal Amalriek. En dat voor kennismaking, streekverenigingen, meer info op www.feesthuizen.be, www.feesthuizen.be. En uiteraard kan je op 30 en 31 mei ook terecht in de pastorie van Ressegem voor de tentoonstelling van Dominic Verhamme. Dat kan tussen 13:30 en 18:00. En op 30 mei is er ook nog de kermis Steenhuizen aan de Kloosterberg. Voilà, dat zijn de activiteiten voor volgende week in onze agenda. En nu drie luikje aanvatten naar de weerupdate die eraan komt na Affy, Not That Beautiful, Billy Joel, My Life en nu even de Italiaanse Tour op in 1988 met Ma che bello questo amore. Dit is Eros Ramazzotti.

0: beautiful.
1: Halverwege deze koffiepauze, net 20 jaar terug in het verleden naar 2006 met Afi, Not That Beautiful, net ervoor nog My Life van Billy Joel. Tijd nu voor de weerupdate. Droge en warme lucht bereikt de lage landen. Hierdoor wordt het vandaag 25 tot 27 graden. Het is eerst nog uitgesproken zonnig, maar later drijven er toch wat onschuldige wolkenvelden binnen. En er staat ook een zwakke zuid- tot zuidoostenwind. Komende nacht helder tot licht bewolkt. De nachten koelen nog flink af bij nachtminima rond een graad of 13. Het verlengde Pinksterweekend, dat wordt een zomerse topper met heel wat zon, zegt onze weerman Erwin. Af en toe verschijnt er al eens een wolkje, maar volgens de laatste weerkaarten leidt dat nergens tot een onweersbui. Door de aanwezigheid van redelijk wat Sahara-zand is het nooit echt hemelsblauw. Temperaturen die gaan overdag naar 28 graden in het Pinksterweekend. En omdat aan zee een zeebries opsteekt, gaat het daar wel wat koeler zijn, een graad of 22. Ook komende week, dinsdag en woensdag, beloven nog zonnige en droge dagen te worden bij zomerse tot tropische temperaturen. Dat zegt onze weerman Erwin Franks. Nalezen kan je trouwens op de sociale media van onze weerman Erwin Franks. En wij nu verder in het laatste half uurtje waar we toch al even in zitten met deze uit 88 van The Brother Beyond. The Brother Beyond and The Harder I Try. Goeiemorgen.

net 60 jaar terug in het hitverleden voor deze staanklassieker in 1966 van de Rolling Stones, Paint It Black. Leuk om nog eens terug te horen. En net ervoor was er de boys band Brother Beyond in het einde van de jaren 80 met The Harder I Try. We zijn weer stilaan richting einde programma aan het gaan. We gaan zo meteen het laatste kwartiertje inzetten. Na de reclame doen we dat met The Weather With You. En dat gaan we met ons mee hebben de komende dagen van Crowded House. Maar eerst nog even de Duitsstalige tour op. Na het Italiaans ook Duitsstalig met deze Juliane Werding, een 1986 Stimmen in

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen. Ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzele. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Met een hart voor Herzele.

En dat hebben we. Het weer hebben we mee de komende week, mag je wel stellen. Want tot en met volgende week vrijdag al zeker goed. Nadien zou het weer wat minder worden. Maar dan blijven de waarden wel tussen 20 en 25 graden. Dan ga je ons niet horen klagen. Maar kan er wel weer af en toe wel eens een buitje aan te pas komen. The Crowded House was dit uit 1992. The Weather With You. En net voor de reclame nog Duitsstalig met Julian en Werding. Stimmen in Wind. Bedankt om te luisteren, want deze koffiepauze zit er weer eens op. Morgenochtend, dat hoor je me met Star in de ochtend, samen met collega Sandra Bergmans natuurlijk, tussen 9 en 11. En wat betreft de koffiepauze maak ik met jullie een nieuwe afspraak aanstaande maandag op Pinkstermaandag. Jawel, dan zijn we er ook met een uurtje koffiepauze tussen 10 en 11. Geniet alleszins van het Pinksterweekend en misschien tot morgen vroeg in Star in de ochtend. Afrondend nog Camille met een gebarsten hart en deze Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is. Tot

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Feel the music. Radio Star.

0: zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Donenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
3: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: Het is weer Steenhuizenfeest. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei. Op vrijdag vanaf 17 uur ben je welkom in het After Work Café. Met aansluitend het Duo Darts toernooi. Schrijf je vandaag nog in via feesthuizen.be. Zaterdag namiddag vanaf 14 uur kan je kennis maken met de vele streekverenigingen. Genieten van kinderanimatie en de optredens van Mark Thompson, Siva en Dini Zinkazes. DJ Robbie sluit de avond af met de Retro Party. Zondagmiddag schuif je vanaf 11:30 aan voor het grote eetfestijn en zorgt Bloom on the Rocks voor de muzikale sfeer. Voor elk wat wils dus. En dankzij onze sponsors elke dag gratis toegang. 3 dagen lang, vanaf 29 mei, in Sportzaal Amalrik, Steenhuizenfeest.
5: De muziek zegt alles.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
2: Goedemiddag.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker al Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
8: Wie dat de?
6: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
9: Zekerpieter.be
7: 0470 050 415.
6: Zeker dat Pieter.
10: In het hart van Herzelen.
11: This generation. Rules the nation with Russian.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen. Ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495-778-779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Goedemiddag.

0: Scansonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
2: De muziek zegt alles. Radio Star. Patrick de Groot.

De plaat van Share Love and Understanding. In de zomer van 1991 was deze plaat niet van de radio te slaan en stond hij maar liefst 8 weken in de top 40. Welkom Geert Bestaar op deze vrijdag 22 mei, meteen ook de laatste werkdag voor de meesten en meteen ook een verlengd weekend. Geniet ervan, zou ik zeggen, alleszins. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Staar. Tot 15 uur zijn we er weer bij. En deze is er ook bij. Het goede doel, hou van mij.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.

Ik vind dit eigenlijk een plaats dat ideaal is om dat weekendgevoel nu alvast flink aan te wakkeren. De heerlijke samenwerking tussen Alesso en Sasha met hun single Destiny. We keer terug naar het jaar 1989, Black Box met Ride on Time.

Begin van 1987 bestormde de Britse duo de hitlijsten met een felle, maar ontzettend aanstekelijke popsong. Dit was de ultieme viergoedplaat van Redbox met For America. We keer terug naar eigen bodem met de plaat uit 1992, The Soul Sister met Lock and Key.

We zou heerlijk kunnen wegdromen met deze plaat. De Noorse heren van AHA en hun meeslepende hit Stay on These Roads. Een klassieker uit het jaar 1988 die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan. We keer terug naar heel wat recenter, een plaat uit 2016 van Low Frequencies en Sandro met Beautiful Life.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. We wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: Goedemiddag.

Deze single in de herfst van 1989 bracht hun de heren van deze band hun originele bezetting weer bij elkaar. En dat leverde meteen hun allergrootste hit in de jaren op. Dit was Poco met Call It Love. We sluiten ons eerste uur af met een single uit het jaar 1991. Chris Isaak met The Wicked Game.

0: discount Sonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Sonk.
1: De muziek zegt alles. Radio Star. Patrick de Groot.

Zwan, een van zijn grootste hits, Amaru. Hij schreef ook voor andere artiesten zoals Gunter Nees, de Franse zangeres Priscilla. Hij leverde zelfs bijdragen voor Studio 100 producties zoals Kabouter Plop, Fred en Samson. Welkom in het tweede deel hierbij staan. Dit is Sunnyside op 1997. Here comes the rain.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
1: Kiekeboe!
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
1: Ja, zeg salu daarmee.
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
2: Van het doe hetzelfde. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Het is weer Steenhuizen Feest. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei. Op vrijdag vanaf 17 uur ben je welkom in het After Work Café. Met aansluitend het Duo Darts toernooi. Schrijf je vandaag nog in via feesthuizen.be. Zaterdag namiddag vanaf 14 uur kan je kennis maken met de vele streekverenigingen. Genieten van kinderanimatie en de optredens van Mark Thompson, Siva en Dini Zingazes. DJ Robbie sluit de avond af met de Retro Party. Zondagmiddag schuif je vanaf 11:30 aan voor het grote eetfestijn. En zorgt Bloom on the Rocks voor de muzikale sfeer. Voor elk wat wils dus. En dankzij onze sponsors elke dag gratis toegang. 3 dagen lang, vanaf 29 mei, in Sportzaal Amalrik, Steenhuizen Feest.
5: Je hoort van ons.
6: Radio Star.
5: Radio Star.
7: Goedemiddag.

In één ruk door naar de hitlijsten van nu. Twee absolute wereldsterren sloegen de handen ineen voor een heerlijke frisse clubtrack. Dit was Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Terug naar het Franstalige 1982, Thierry Pastor met Le Coup de Folie.

Wisten jullie dat dit nummer bijna nooit op single was uitgebracht? Het was Michael Jackson die de band destijds overtuigde dat dit een gigantische hit zou worden. Bassist John Deacon schreef de iconische baslijn na een bezoek aan een discotheek en het leverde Queen uiteindelijk het bestverkochte single ooit uit. De tijdloze uit 1980, Another One Bites the Dust. Dit is Lana Dante, The Life of the Party.

Heat of the Night van Bryan Adams, een heerlijke rockplaat uit talenten van 1987. Historisch gezien was deze single de allereerste single die ooit op muziekcassetje werd uitgebracht. Een echte pionierstrike van de Canadese rocklegende. Dit is nog Galantis met Runaway, You and I.

0: jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: We gaan eten.
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Zeker Ad Pieter.
7: Goedemiddag.

Rob de Nijs heeft tientallen klassiekers op zijn naam staan, maar pas in 1996, op 53-jarige leeftijd, zijn allereerste nummer 1 gescoord in top 40 met het nummer Banger Hart. Ik wens je allemaal een prettige vrijdagnamiddag toe, ook nog een fijn weekend, het verlengd weekend voor degenen die kunnen. Wat mij betreft, we nemen ook 1 weekje verlof.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzele? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzele. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
2: Goedemiddag.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent.

0: goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleine.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
2: Goedemiddag. Oh.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: We gaan eten.
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: De muziek zegt alles. Bye.

0: jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie

0: Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Allee, Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
2: Zekerpieter.be 0470 050 415.
1: Dat is zeker dat de.
2: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
1: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
2: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen.
4: Zekerpieter.be
2: 0470 050 415.
1: Zeker aan Pieter.
5: Radio Star. Goedemiddag.

0: Gebruik je bonuskaart bij Discountsong en winkel nog voordeliger. Discountsong, de prijzenbreker.
1: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
2: Goedemiddag.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Het is weer Steenhuizen Feest. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei. Op vrijdag vanaf 17 uur ben je welkom in het After Work Café. Met aansluitend het Duo Darts toernooi. Schrijf je vandaag nog in via feesthuizen.be. Zaterdag namiddag vanaf 14 uur kan je kennis maken met de vele streekverenigingen. Genieten van kinderanimatie en de optredens van Mark Thompson, Siva en Dini Zingazes. DJ Robbie sluit de avond af met de Retro Party. Zondagmiddag schuif je vanaf 11:30 aan voor het grote eetfestijn en zorgt Bloom on the Rocks voor de muzikale sfeer. Voor elk wat wils dus. En dankzij onze sponsors elke dag gratis toegang. 3 dagen lang, vanaf 29 mei, in Sportzaal Amalrik, Steenhuizen Feest.
4: Radio Star. Goedemiddag.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: In het hart van Herzele. Feel the music. Radio Star.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de most wanted lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
0: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Het is weer Steenhuizenfeest. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei. Op vrijdag vanaf 17 uur ben je welkom in het After Work Café. Met aansluitend het Duo Darts toernooi. Schrijf je vandaag nog in via feesthuizen.be. Zaterdag namiddag vanaf 14 uur kan je kennis maken met de vele streekverenigingen. Genieten van kinderanimatie en de optredens van Mark Thompson, Siva en Dini Zingazes. DJ Robbie sluit de avond af met de Retro Party. Zondagmiddag schuif je vanaf 11:30 aan voor het grote eetfestijn en zorgt Bloom on the Rocks voor de muzikale sfeer. Voor elk wat wils dus. En dankzij onze sponsors elke dag gratis toegang. 3 dagen lang, vanaf 29 mei, in Sportzaal Amalrik, Steenhuizenfeest.
2: Radio Star.
1: Yo-ho!

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

vrienden uit Modern Talking hier bij Radio Star. Nog tot vanavond 8 uur mag ik jou vergezellen. Dus en nu gaan we verder. Het liep even mis, maar mag ik jou vooral hartelijk welkom heten op deze vrijdagavond hier bij Radio Star. En ja, mijn naam is Steven. Ik ben een beetje later dan voorzien, maar het ging eerst wat technisch mis. Dat is ondertussen opgelost. En ik mag jou nog dus vergezellen tot 8 uur vanavond met straks tussen 7 en 8 90's at Radio Star.

0: En zoals iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 hebben we uiteraard ook een plaatje uitgekozen als plaat van de week. Ja, dus Golden Oldies plaat. Maar we vertoeven deze week niet in de jaren 50, 60 of 70. Maar we gaan terug naar de jaren 80 voor onze plaatselectie van deze week. Normaal doen we dat dus ja, altijd rond 6:30, maar we waren een beetje later vandaag. En het is eigenlijk een Franse plaat van Linda de Soucea. Une fille de tout les pays. Dat gaan we voor jullie draaien.
1: Steven, at Radio Star. Feel the 80s.
2: Steven de Trooier.

Ja, en zoals iedere week hebben we daar uiteraard ook wat opzoekingswerk over gedaan. Wel, Linda de Souza, 74-jarige leeftijd, is overleden en het was in december 2022. Het was een Portugese zangeres die vooral bekend werd van het Franstalige liedje Un Portugais uit 78. En in 1982 had ze dus een hit met Une Fille de Toute la Pays. Souza overleed in december 2022 op 74-jarige leeftijd en dat na een besmetting met COVID-19. En nu gaan we verder met een twee zussen uit Nederland. Maywood, Mother, how are you today?

Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je

0: Terzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
1: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthofelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthofelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
4: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
6: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker dat Pieter.
7: Discount Song, de grootste drankenverkoper van Herzele. Discount Song, als het echt vers moet zijn. Discount Song, de prijzenbreker.

0: weekend en Save Your Tears. Daarmee werd het bijna 7 uur. Dat is de hoogste tijd voor het Radiostar Nationaal en Wereldnieuws. En dat krijg je op deze vrijdagavond van Koen Vervremd. Een heel goede vrijdagavond.
1: Op de Groenlaan in Herzele vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
2: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de most wanted lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
1: Steven, Ad Radio Star, de jaren 90.

0: Welkom in 90s at de Radiostaart tussen 7 uur en een zestal minuten op deze vrijdagavond. En ik mag jou nog vergezellen tot 8 uur vanavond. Dat was dus Betty Boo uit 1990 op deze vrijdagavond. En we gaan verder in religieuze stijl met Enigma en Sadness op deze vrijdagavond. Zit je nu aan tafel, vooral smakelijk eten en welkom.
1: Goeie avond.

We vertoeven volledig in de religieuze stijl met Enigma en Sadness. En met dit mooie weerplaatje van Willy Sommers met Mooie vrouwen lopen nooit in de schaduw.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Het is weer Steenhuizenfeest. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei. Op vrijdag vanaf 17 uur ben je welkom in het After Work Café. Met aansluitend het Duo Darts toernooi. Schrijf je vandaag nog in via feesthuizen.be. Zaterdag namiddag vanaf 14 uur kan je kennis maken met de vele streekverenigingen. Genieten van kinderanimatie en de optredens van Mark Thompson, Siva en Dini Zinkazes. DJ Robbie sluit de avond af met de Retro Party. Zondagmiddag schuif je vanaf 11:30 aan voor het grote eetfestijn en zorgt Bloom on the Rocks voor de muzikale sfeer. Voor elk wat wils dus. En dankzij onze sponsors elke dag gratis toegang. 3 dagen lang, vanaf 29 mei, in Sportzaal Amalrik, Steenhuizen Feest.
2: Discount Song, als het echt vers moet zijn.
1: Discount Song, de prijzenbreker.
3: I love the 90s.

0: Whitney Houston met I'm Every Woman uit 1993. Ze is al een tijdje geleden geen van ons gegaan, helaas. Whitney Houston op deze vrijdagavond bij Radio Star. En rond 7:30 op vrijdagavond in 90s at Radio Star. Dan gaan we heel graag samen met jou terug naar de King Beach van Blankenbergen. En dat voor een heel populair muzikaal VTM-programma. Inderdaad, de 10 om te zien plaat voor deze vrijdagavond. Ja, we kregen afgelopen week minder goed nieuws, want het gaat minder goed met onze goede muzikale vriendin Margriet Hermans. Daarom dat we haar, voor haar toch een hart onder de riem te steken dat we haar uitgekozen hebben.
1: Steven de Trooier.

Dat was dus Margriet Hermans als tien om te zien plaat voor deze vrijdagavond. Zoals ieder vrijdagavond doen we ook wat opzoekingswerk over de artiest uiteraard in kwestie. Wel, haar echte naam is Margaretha Maria Josepha Hermans, geboren in Turnhout. Ze is inmiddels 72 jaar uiteraard een Belgische zangeres, actrice, tv-presentatrice en voormalig Vlaams parlementslid en ook leerkracht. Ja, we kennen ze uiteraard ook van haar voormalige BRT-show in het Kursaal van Oostende. En ook Margriet Hermans. Dat was ooit het boegbeeld van de kustram bij de lijn. Dat was in het beginjaar dat de lijn opgericht was. Was Margriet eigenlijk het boegbeeld voor de promotie van de kustram van de lijn. En nu verder met Céline Dion met een pareltje uit 1995. Pour que tu m'aimes encore.

0: GavaRent niet bestaan. Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
0: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: De 90s are back bij Radio Star.

uit midden jaren 90. Deze Amber met This Is Your Night. Dit is your Friday night met Radio Star in het programma 90s at Radio Star. En we gaan eens richting Merelbeke, richting de kerk van Meerbeke, beter gezegd, pardon, richting Ninove. Want daar werd in 1998 de cabrio omgebouwd tot de discotheek cabrio, tot Poco Loco discotheek. En toen kwam deze hit uit, Poco Loco Gang met Poco Loco.

vinden van Natural Born DJs hier in het programma 90s at Radio Star als voorlaatste plaat van dit vrijdagavondprogramma. Ik heb er ook veel op gedanst in Dansing de Trueel destijds 1998. Het najaar toen kwam het uit Beste Vrienden van de 90s. En we gaan eruit met een beruchte club, ook uit de 90s, uit Bobel. De Karat, waar Vanja achter de toog stond. Jambers ging er ooit ook eens terug. Langs om eigenlijk een reportage te maken. Moeten we maar eens bekijken op YouTube. Het publiek had vooral grote oogbollen. En hoe dat komt, dat laat ik aan uw wijsheid over. We gaan er dus uit met Karat Club Track Night and Day. Heel graag tot binnen 2 weken op vrijdagavond. Volgende week ben ik er helaas niet, maar dus binnen 2 weken, dat is op vrijdagavond 5 juni. Vanaf 6 uur mag ik jou dan terug hartelijk welkom heten hier bij Radio Star. Blijf hangen bij ons en geniet verder van de muziek via 106.5 FM, 105.4.

0: verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Song. Discount Song.
1: Je hoort van ons. Radio Star.
2: Goedenavond.

gitaarafdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.

0: heb je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol, van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Met een hart voor herzelen.

0: Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Feel the music. Radio Star.

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonkin Herzelen.
1: Met een hart voor Herzelen.